0: vanochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
3: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
5: Ik ben Karen.
6: Ik ben Christel.
7: Ik ben Kathleen.
8: Voor altijd jullie K3.
3: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Bijvoorbeeld op de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode. 3 kilometer, 5 minuten nog. Eerder was daar zo'n 20 minuten vertraging te melden. En nu naar de A50 naar Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: vrolijke Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles hier bij Radio Horizon. Daarvoor REO Speedwagon en Keep On Loving You.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Goedemorgen en van harte welkom in een gloednieuwe week. Simpel Simons, het is maandag 8 juni en we nemen je mee elke werkdag tot 9 uur je werkdag in. Hoe zei ik dat nou? Ja, nou, je begrijpt wat ik bedoel, hè? En dat doen we in de ochtend van Horizon met nieuws van bij ons, hits die je kent. Kortom, het wordt een lekkere uitzending op deze maandag. Hoe was je weekend? Lekker? Ja, het weer was ook best aardig, hè? Ja. Het gaat weer de goede kant op, heb ik begrepen. En het wordt een mooie maand, voorspellen mensen die er verstand van hebben. Ik wacht het maar gewoon af, want als iets onvoorspelbaar is, dan lijkt me dat het weer. Alhoewel, met AI kunnen we tegenwoordig modellen nog veel beter analyseren. En wordt het weer misschien wel iets nauwkeuriger. Al las ik wel een paar weken terug iets over buienradar. Dat mensen gewoon heel erg teleurgesteld zijn als er ineens een bui ontstaat, terwijl buienradar dat niet heeft laten weten. Alsof we in een maakbare wereld leven. En er was een interview ook met Amara Owuka. Zij is volgens mij ook van buienradar. En ze zegt ook van ja, het blijft gewoon onvoorspelbaar. Een bui kan zo tot ontwikkeling komen. En dat merk je natuurlijk ook wel eens, hè? Want dan krijg je een bericht dat het keihard gaat regenen. En dan zie je helemaal niks gebeuren, terwijl 500 meter verderop de kelders onder water lopen, want dat kan dus, hè? We hadden van de week ook wel weer een paar buien waarbij ik denk van, nou, dat is best stevig. Dat hakt er wel even in. Goed. Wat gaan we allemaal doen tussen nu en 9 uur? Nou, wat dacht je van de open deurplaat? We dalen weer af in de muzikale schatkamers. En de simpeltjes zijn van deze week, dat is wel een hele bijzondere. Want er is voor de tweede keer na het overlijden van Prince een album uitgebracht met nooit gepubliceerde liedjes van hem. Het album heet Timeless. Ik denk ook dat het tijdloos is. En het liedje Stone is deze hele week Simple Shazam. En het is echt Prince van de bovenste plank. Dus je hoort hem bij mij en bij Frans van Dam deze hele week. Vlak voor 9 en vlak voor 7 uur 's avonds. Natuurlijk ook de Horizon Agenda met Hans van Groesen. Het nieuws van bij ons doen we om 7:55 en 8:55. En dan hebben we natuurlijk nog het weer, de jarigen. Bos Kerks is jarig, Bonnie Tyler, Mick Hucknall, Doris Pearson, Sita Vermeulen en Alex Band. Hij is de zanger van The Calling. En die hadden deze hit, 24 jaar geleden. Wherever You Will Go.

The Calling. En Alex Band, de zanger, die dit prachtige liedje Wherever You Will Go zingt, wordt vandaag 45 jaar. 7:15, maandag 8 juni.

Ook 45 jaar oud, dit van Yarbrough Peoples. Don't Stop the Music hier bij Radio Horizon. Nou, dat gaan we zeker niet doen. En Tara Cruise samen met Travie McCoy in Higher hoorde je ook nog voorbij komen. Straks het nieuws van bij ons rond 5 over 7:30. Ook de Emotions komen eraan. En nu Taylor Swift.

0: Of neemt Jan Luijks je mee in de grootste dance hits? Nou, dit zou er eentje kunnen zijn van de Emotions. I Should Be Dancing hier bij Horizon. En daarmee is het 19:30 geweest. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Train komt eraan. En nu naar de maandagochtendspits bij de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt alsmaar verder op gang in de regio. Dat zie je vooral aan de dagelijkse files. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd bij Engelen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Drunen 7 kilometer en 10 minuten. Verder de A2 Eindhoven-Maastricht. Voor Maasbracht 4 kilometer en 10 minuten. En ook de A50 naar Arnhem staat erbij. Voor Ravenstein 3 kilometer en net iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: tonight.
1: Train en Hey Soul Sister hier bij Radio Horizon. Het is 5 over half.
2: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
1: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben vandaag 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een praktisch bericht voor reizigers uit Kranendonk. Want vandaag rijden er de hele dag geen bussen door Budel, Budelschoot en Budeldorpplein. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden op meerdere plekken in de gemeente is een veilige omleidingsroute niet mogelijk. Alle bushaltes van lijn 11 in die 3 dorpen vervallen vandaag. Morgen rijdt de bus weer volgens de normale dienstregeling. En wie in Marezen woont, was gisteravond ook al te laat voor de normale bus. Van gisteren middernacht tot en met vanmorgen 5:30 reed lijn 11 ook een omleiding. De haltes Vogelsberg, De Neerlanden en Marishof vervielen daarbij. En vervangende haltes waren niet aanwezig. Dan naar Hezen. Verschillende wagenbouwersgroepen van de Brabantse Dag zijn op zoek naar nieuwe leden. Iedereen die mee wil bouwen, creatief wil meedenken of onderdeel wil zijn van de voorbereiding is welkom. Ervaring of speciale vaardigheden zijn niet nodig. Onder meer vriendenkring de Oude Ambachten, vriendenkring de Laarstukken en bouwerij Scan. Die hebben ruimte voor nieuwe leden. Geïnteresseerden konden al kennis maken op de bouwmarkt bij de korfbalvelden van KV Eimerik in Hezen dit weekend. En als je alsnog wil aansluiten, dan kun je je aanmelden via info@brabantsedag.nl. En nog een analyse van hoofdredacteur Arie Muller over een vraagstuk in Valkenswaard. Het Nederlands Steendrukmuseum, ook wel het Lito Museum, wil verhuizen naar het voormalig LTS-terrein. Het plan is ambitieus. Het museum wil uitgroeien tot een nationaal icoon dat de uitvinding van de steendruk verbindt met de high-tech-industrie van bedrijven als ASML en chipfabrikant NXP. Men rekent op 30.000 tot 60.000 bezoekers per jaar, maar Muller plaatst kritische kanttekeningen. De gemeente moet de grond gratis beschikbaar stellen en de jaarlijkse subsidie verhogen van 80.000 naar 200.000 euro. De bouwkosten lopen op tot ruim 20 miljoen euro. Muller stelt dat grote culturele projecten vaak duurder uitpakken dan gepland. Bovendien is het LTS-terrein een van de weinige grote bouwlocaties in Valkenswaard, terwijl de woningnood hoog is. Zijn conclusie: het plan kan Valkenswaard cultureel en economisch versterken, maar alleen als er harde financiële garanties komen van de betrokken partners. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app.
0: Simpel Simons.

Simpeltjes, hem, en het is uitgegroeid tot een grote hit voor Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In hier bij Radio Horizon. Goedemorgen, weerbericht van Zuidoost-Brabant. Vandaag wordt het aangenaam met maximaal rond de 21 graden en er is weinig kans op regen. Wordt mooi weer dus.

0: titelsong van zijn album uit 1989... met daarop natuurlijk ook het prachtige New York Minute. Dan Henley, hier bij Radio Horizon, 7:10 geweest op deze maandag. En vorige week hadden we nieuw werk van Paul McCartney als Simple Shazam. Straks stel ik je voor aan de nieuwe Simple Shazam van deze week. Nieuw werk van Prince. Hier is As You Lie Here.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
3: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
2: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
4: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
2: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang in de regio. Veel korte dagelijkse files, maar helaas ook een ongeluk bij Vlijm op de A59 naar Den Bosch. De weg is weer vrij, maar vanaf Drunen nog wel een file. Ongeveer 15 minuten nu. Dan de N261 richting Tilburg. Tussen de Efteling en Tilburg, 3 kilometer, 5 minuten. En op de A16 naar Rotterdam file tussen Breda en Zevenbergshoek. 4 kilometer waar je 5 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: De Puma's. Dat is een samensmelting tussen Van Dikhout en Agda in de Munnik. Zij maakt het verschil en we begonnen met Samba en Home Wrecker.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, welkom terug. Straks de gloednieuwe van Prince. Ja, nooit uitgebracht werk. En Stone, een van die liedjes van dat nieuwe album Timeless, is deze hele week Simple Shazam. Maar eerst de geschiedenis van vandaag. Want we denken een tekenaar die miljoenen Nederlanders blij maakte. Precies 93 jaar geleden werd Jan Kruis geboren op 8 juni 1933. Wie was Jan Kruis? Een cartoonist, een man die strips tekende, maar niet zomaar strips. Hij schreef over een gewone familie en die gewone familie werd ongelooflijk populair. De strip heette Jan, Jans en de Kinderen en verscheen voor het eerst op 12 december 1970 in het damesblad Libelle. Dat is dus 56 jaar geleden zelfs. De strip gaat over familie Tromp, vader Jan, moeder Jans, hun naam en 3 kinderen, Carlijn, Katootje en kleine Gertje. Gewone kids, normale situaties, herkenbare verhalen, dat was het geheim. Maar de familie was compleet gemaakt door huisdieren. De rode kater, Lotje de tekkel, Loedertje de Siamese kat. Iedereen had zijn of haar karakter, iedereen had zijn rol. En rond deze familie speelden anderen mee. Jeroen, het vriendje van Katootje, opa Gerrit, nicht Hanna, vrienden, familie, buurtbewoners, zoals het in het echt ook is. Week na week verscheen die strip in de Libelle. Lezers konden niet wachten. Wat doen Jan en Jans deze week? Wat maken de kinderen mee? De strip werd zo populair dat er albums van werden gemaakt. 39 om precies te zijn. Stickers, schoolagenda's, badspullen, alles kon je kopen met Jan, Jans en de kinderen erop. Jan Kruis creëerde iets wat generaties Nederlands raakte. Een warm, herkenbaar gezin. Wat een erfenis. Ja, leuk hè. Ik heb het ook nog wel gelezen. En het is vandaag ook Wereldoceanendag. Dat is een dag om stil te staan bij de oceanen. En ze hebben echt onze aandacht nodig. En op 8 juni is het ieder jaar dus Wereldoceanendag. Ingesteld door de Verenigde Naties. Naar aanleiding van het klimaatverdrag. Dat werd afgesloten en ondertekend tijdens de top van de aarde. In 1992 in Rio de Janeiro. Oceanen zijn belangrijk voor de voedselzekerheid en gezondheid. En het voortbestaan van alle leven en de veerkracht van het klimaat. Wat doen oceanen voor ons? Ze voorzien ons van de helft van de zuurstof die we ademen, leveren ons voedsel en ingrediënten voor medicijnen. Ze absorberen ook broeikasgassen en helpen het klimaat te reguleren. Maar ze staan ook onder druk. Per jaar komt meer dan 8 miljoen ton plastic afval in de zee terecht. En dat kost miljoenen vissen, vogels, zeeschildpadden en walvissen het leven. Wat kun jij doen? Stop met wegwerpplastic en gebruik herbruikbare alternatieven. Organiseer een beach clean-up. En als je vis eet, koop dan vis die duurzaam is gevangen. Dus probeer eens na te denken wat jij zou kunnen doen voor onze oceanen. Zometeen de Horizon Agenda, een mooi liedje van Talk Talk. En nu eerst de neefjes van Michael Jackson, 3T. Hier is Anything.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Komende zondag verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum, staat voor Joy in Muziek, brengt zangplezier, gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen. De meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzicht over de Venne. Zondag, het optreden start om 19:30 en het duurt al ongeveer 1 uur of 3. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomerendseweg in Hezen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Heel leuk, hè? Spargo, ja, dat was een leuke band in de jaren 80 met grote hits. Kwam gewoon naar Nederland met een boomlange Nederlandse zanger, Ella Driessen, en een hele kleine Amerikaanse zangeres, Lillian Day Jackson. Zij overleed helaas 2 jaar geleden.
1: Rolf Simons.
0: Het is 9:05 geweest. Tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen met een analyse van onze hoofdredacteur Arie Muller over een vraagstuk in Valkerswaard. Het Nederlandse Steendrukmuseum, ook wel het Lito Museum, wil verhuizen naar het voormalige LTS-terrein. Het plan is ambitieus. Het museum wil uitgroeien tot een nationaal icoon dat de uitvinding van de steendruk verbindt met de high-tech-industrie van bedrijven als ASML en chipmachinefabrikant NXP. Men rekent op 30.000 tot 60.000 bezoekers per jaar. Maar Muller plaatst kritische kanttekeningen. De gemeente moet de grond gratis beschikbaar stellen en de jaarlijkse subsidie verhogen van 80.000 naar 200.000 euro. De bouwkosten lopen op tot ruim 20 miljoen euro. Muller stelt dat grote culturele projecten vaak duurder uitpakken dan gepland. Bovendien is het LTS-terrein een van de weinige grote bouwlocaties in Valkenswaard, terwijl de woningnood hoog is. Zijn conclusie: het plan kan Valkenswaard cultureel en economisch versterken, maar alleen als er harde financiële garanties komen van de betrokken partners. Dan naar Hezen. Verschillende wagenbrouwersgroepen van de Brabantse Dag zijn op zoek naar nieuwe leden. Iedereen die mee wil bouwen, creatief wil meedenken of onderdeel wil zijn van de voorbereiding is van harte welkom. Ervaring of speciale vaardigheden zijn niet nodig. Onder meer Vriendenkring de Oude Ambachten, Vriendenkring de Laarstukken en Brouwerij Skon hebben ruimte voor nieuwe leden. Vorige week konden geïnteresseerden al kennis maken op de bouwmarkt bij de korfbalvelden van KV Eimerik in Hezen. Wie alsnog wil aansluiten kan zich aanmelden via info@brabantsedag.nl. En we eindigen met een praktisch bericht voor reizigers in Kranendonk, want vandaag rijden er de hele dag geen bussen door Budel, Budelschoot en Budeldorpplein. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden op meerdere plekken in de gemeente is een veilige omleidingsroute niet mogelijk. Alle bushaltes van lijn 11 in die drie dorpen vervallen vandaag. Morgen rijdt de bus weer volgens de normale dienstregeling. En dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app. En die is te downloaden voor iOS of Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Uit de soundtrack van The Devil Wears Prada, deel 2... hoorde je Shanna Spiro en Material Lover hier bij Radio Horizon. En zometeen de open deurplaat. We dalen af naar 1985. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt eigenlijk maar weinig voor vandaag in de regio. Nu staat er wel een wat langere file op de A16, Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Ongeveer 10 kilometer en 30 minuten. De Drechttunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen die ervoor stond. Verder eigenlijk maar weinig aan de hand en maar één file langer dan 5 minuten is dat de N65 Tilburg-Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. Bijna 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Raccoon.
1: En het is al laat toch? 6 jaar geleden een mooie hit voor deze band.
2: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
1: Op 8 juni 2020, vandaag 6 jaar geleden, overlijdt zangeres Bonnie Pointer. Met haar zussen Ruth, Anita en June gaat ze vanaf 1971 optreden als de Pointer Sisters. Met Yes We Can Can van hun eerste album scoren ze in 1973 hun eerste hit. Bonnie verlaat de groep in 1978 om aan een solo-carrière te beginnen. Op het Motown-label brengt zij in 1978 en 1979 2 albums uit. Het nummer Heaven Must Have Sent You van haar eerste album wordt een hit in de Verenigde Staten. Het nummer komt tot de nummer 11 in de Billboard Hot 100 en in Nederland blijft de single steken in de tipparade. De onenigheden met het label komen er geen nieuwe successen. In 1984 tekent zij een contract bij Private Records en scoort zij nog een bescheiden hitje met de single Your Touch. Door gebrek aan nieuw succes verdwijnt ze langzaam maar zeker van de radar. In de jaren 90 treedt ze af en toe weer op, ook met haar zussen. Bonnie is er in 1994 ook bij als de Pointer Sisters een ster krijgen op de Hollywood Walk of Fame. Bonnie Pointer overlijdt aan de gevolgen van een hartstilstand en is 69 jaar geworden. Op Oudjaarsdag 2022 overlijdt ook zus Anita op 74-jarige leeftijd en eerder stierf in 2006 al eerste zus June. We gaan nog een keer luisteren naar de Pointer Sisters uit de soundtrack van Beverly Hills Cop. Hier is Neutron Dance vandaag.

Op de zesde sterfdag van Bonnie Pointer hoorde je de Pointer Sisters en Neutron Dance in de re-recorded versie van het origineel uit 1985.

Mercy Mercy and Want You van Robert Palmer. Met een vlugje Marvin Gaye natuurlijk. Het is 9:10 geweest. Zometeen Horizon at Work. Het wordt tijd om je voor te stellen aan de nieuwe Simple Shazam. En dat is Prince. Ja, 10 jaar na zijn dood komt er een tweede postuum album uit met nooit eerder uitgebrachte songs. In Paisley Park in zijn kluis werden honderden nooit uitgebrachte songs gevonden na zijn overlijden. Dus het lijkt me niet vreemd dat er misschien in de toekomst nog een album uitkomt. En dit is echt weer een super Prince plaat. Je hoort hem deze hele week als Simple Shazam bij Frans en bij mij. Dus Stone is deze hele week Simple Shazam. Hier is Prince.

0: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
7: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
6: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
8: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
6: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een verrassend rustige ochtendspits vandaag. Nog wel viel op de N65 Tilburg Den Bosch tussen Helvoort en Vught. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
4: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Heze. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim Orkest van

0: De 1 en 5 uur zijn bezoekers van harte welkom voor een gezellige, leerzame middag voor het hele gezin. Tijdens de open dag is er van alles te beleven. Kinderen kunnen deelnemen aan speurtochten en zich uitleven op een springkussen. Daarnaast wordt er ook nog een barbecue georganiseerd. Het educatiecentrum van de kinderboerderij vertelt bezoekers meer over de dieren en hun verzorging. En er is een imker aanwezig die uitleg geeft over het leven van bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Bezoekers kunnen ook kennis maken met oude ambachten. Zo worden schapen geschoren en er is te zien hoe wol daarna met een spinnenwiel wordt verwerkt. De open dag biedt een combinatie van ontspanning, educatie en activiteit voor het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de dieren en het werk op de kinderboerderij. Zondag van 1 tot 5 uur, kinderboerderij De Kleine Meer aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jan van Dommelen.

Sugar, sugar, sugar, sugar. 3:10:08 juni 2026. Luisteraars, goedemorgen allemaal. Het wordt met Van Dommelen. We zijn met Fietske. Het is goed weer tussen de buikjes. Nee, ze zijn lekker droog, joh. Ja, nee. Ik dacht, ja, iedereen kan er met de fiets, kan ik het ook natuurlijk. Nee, ik doe het altijd anders. We begonnen met Arsies en Sugar Sugar. Bedankt Rolf Simons nog even voor zijn ochtendprogramma. Elke week, ik dacht, u weet het, tussen 7 en 9 uur. Ik neem je mee tot aan de klok van 12 uur. Straks geven we misschien het laatste nieuws over Oranje. Die op het moment in New York bezig zijn. De voorbereiding voor de wedstrijd tegen Oezbekistan. De laatste oefenwedstrijd. En dan gaat het gebeuren. Hier is Blue Wink. Good morning, Freedom. Good morning.

get out of here. Nou, we zijn net binnen. Hè? Ja. Het is 14 minuten over 10 uur, 8 uur nu. Het geluid van Johnny Guitar Watson and the Real Motherfoyer. Ja. En daarvoor hadden we een nieuw Nederlands talent hier uit de regio. De luisteren bent zo naar een leuk plaatje. Aardige hit in de zomer. Waar gaat het heen? En voor de voetbalfans die zullen het waarschijnlijk natuurlijk weten. Vanavond nog eenmaal een oefenwedstrijd voor Oranje. Vanuit New York gaan ze voetballen tegen Oezbekistan. Dan zeg je New York, ja, dan zeg je Old Blue Eyes. Frankie, kom maar jongen, laat het los. En natuurlijk wens hij het gehele team alle succes van de wereld. Dat zeg je tegen.

Wat hebben de jongens toch ontelbaar veel grote hits gemaakt, hè? Zeker. De Harleys met Graham Nash, onder andere in die tijd. Jongen, jongen, het hield niet op, de jaren 60. De gouden jaren 60, mag ik maar zeggen. Het wordt een beetje vergeten, maar het is toch zo leuk, moeite waard. Jazeker. Oranje hebben we behandeld, daar straks nog meer over. En we hebben nog meer voor je. Zwemdiploma A voor Don Rosenbaum. Kom maar.

0: Het is toch wel een sunshine idee hoor, vandaag. Er is wel kans op regen vanmiddag, maar ach, laten we positief blijven. Het meeste valt er langs misschien, hè?
1: Ja.
0: Muziek van Osi, Bisa, de jongens uit Afrika. En zij zongen A Sunshine Day. En daarvoor hadden wij, wat hadden wij daarvoor? Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water. Ik kijk hier over mijn lijstjes allemaal van berichtjes. En sportieve berichtjes zitten er ook tussen. De felicitaties gaan uit naar het eerste team van ZSC Westerhoven. Die hebben promotie gemaakt, gaan naar de derde klasse met voetballen. En hebben een feestje gehad in de kantine. Oei, oei, oei. Het gaat me goed afgelopen, jongens. Hè? Nou, oké. Okay. Horizon at Work, met Van Dommelen. Hier is Donny Albert.

0: allereerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. IVN Heeseleende organiseert volgende week vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heze. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. De kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Volgende week vrijdag, 19 juni, vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dobbelen.

weer van enkele jaren geleden. Harry Vermeegen samen met Guus Meeuwis. Nederland is oranje. Is van oranje. Ja. Waar gebeld, hè? Ik kan hem zo wel uren volhouden, niet dan? Nee. En wij bedanken Hans van den Broek en Han van Groezen wederom ook voor de agendaberichten. Ook op deze maandag, de 8e juni. We gaan gezellig verder door met muziekjes van de 10cc Wall Street Shuffle.

Ja, mooi. San Cantora was dat. Een Portugese versie van origineel nummer van Carly Simon. En heet dan allemaal Yo Zoveen. Het was de nieuwere versie alweer. Was 2 weken oud trouwens, dat liedje. Althans, deze versie. Deze niet hoor. Nee, die is uit de jaren 70 van de Philadelphia Sound. Met de indringers. De indringers, de intruders. Op precies 11:15. She's a winner.

Fleming, Zoë Thoran en Ronnie Flex doen alles op gevoel. Misschien ook wel voor Oranje, wie zal het zeggen? He? Ja, nou. Maar een leuke plaat, toch? Het kan nog even net. David Bowie. Lang geleden, yes. Want er was al een David Jones bij de Monkees. Dus David nam een andere artiestennaam en dan werd het David Bowie. Hier is hij met Modern Love.

Ja, en ik kwam aardig uit met mijn planning. Hadden het straks een klein beetje stilte. Ja, dat wel. Zou daar zo'n A4'tje aangelegen hebben, denk ik. Sound of Silence stond erop. Nou ja, nou hebben we die schuiven maar dicht. Hè. Ja, niet dan. Hadden David Bowie voor je, Mother in Love. Hebben we nog eentje voor de commercials en de nieuws van 11 uur. Doen dan met The 3 Degrees uit de jaren 70. Wederom de Philadelphia Sounds. Mooi was dat. Take good care of yourself. Dus voor iedereen geldt dat. Kijk een beetje naar jezelf om natuurlijk. Ik ga weer even hier lekker aan de koffie. Ja, ik ga naar koffie. En tot straks na 11 uur.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord 6 kilometer en 20 minuten. De rechter rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

0: Oh yeah, Horizon Network. Goedemorgen allemaal weer erom, beste luisteraars. 8 juni op deze maandag 2026. 5 minuten over 11 uur. Een plaat waar eigenlijk een einde aan mag komen. En die had een betere finale verdiend dan de wegfading. Maar ja, het is niet anders. 1977 met Fleetwood Mac. You can go your own way. Nou, dat kunnen we allemaal natuurlijk. Als je goed de plannerke maar aanzet, hè?
1: Gaat je goed de plannerke?
0: Ja, soms wel. Tot aan 12 uur is het hier lekker droog weertje. Temperatuur is heerlijk, graadje of 21. Hier is Evelyn Champagne King en het heet Shame.

ja. Een speciale uitgemixt, hè? Deze plaat met zijn Los Angeles radio jingletje erbij van de oude tijden van toen. Was dat Happy Together door de Turtles. Hier is de King, Elvis Presley.

Een van de verhits van Donna Summer hier bij Horizon Network met Van Dommelen achter de knopjes, behind the buttons. En daarvoor hadden we de King Elvis Presley en zijn grote hit I Just Can't Help Believin'. Oké, we kijken even naar het WK voetbal. Aanstaande donderdag 11 juni om 9 uur Nederlandse tijd. 'S avonds de openingswedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat is voor donderdag 11 juni. Dan vrijdag 12 juni krijgen wij om 4 uur 's nachts, ja, de wedstrijd Zuid-Korea tegen Tsjechië, ook in groep A. Dan kijken we nog even op vrijdag 12 juni nog steeds. Maar dan s'avonds om 9 uur Canada tegen Bosnië-Herzegovina in de groep B. Gaat die wedstrijd gebeuren. Dan worden we weer op weg naar zaterdag. Het is pas maandag. Zij hadden we een beetje op tijd erbij. 10 minuten voor 11:30 met Bluff. En dan nog Bluff. Dan gaan we op weg naar zaterdag.

Speciaal voor alle voetbalclubs hier in de regio. Het seizoen zit er een beetje op allemaal zo. En sommigen hebben een leuke afsluiting gehad. Anderen iets minder. Maar ja goed, alle goede hoop naar het volgende seizoen hoort bij je. De quo, status quo. Caroline, Caroline. Sweet Caroline. In de Engelse pophistorie was er nog een plaat met de titel Caroline. Dat was van de Fortunes, dat sloeg meer op het zendschip de Mabo 2. Mabo 2 was het toen? Ah nee. Wat de Mi Amigo toch? Oh, ik zit in de fout. Quo dus met Caroline. Nou, snel even kijken naar zaterdag 13 juni met WK voetbal. Snachts, als je dan tijd hebt, om 3 uur kun je kijken naar de Verenigde Staten tegen Paraguay uit groep D. En dan op zaterdagavond om 9 uur. Even kijken, de wedstrijd Qatar tegen Zwitserland. Dan gaan we naar zondag. Hey, belangrijk. S'nachts om 12 uur, dus de nacht van zaterdag op zondag dus. Om 12 uur, Brazilië tegen Marokko. En dat wordt me toch een aardige partij. Dan eveneens op zondag om 3 uur s'nachts Haiti tegen Schotland. En we blijven op zondag. Ja, op zondag. 14 juni hebben we Australië tegen Turkije. En we mogen natuurlijk Nederland niet vergeten. Nee, want die spelen s'avonds om 10 uur tegen Japan. En ook nog Duitsland speelt om 7 uur tegen Curaçao. Nou, dat wordt smullig geblazen. Dat wordt best smullig geblazen. En dan zeker om 9 uur s'avonds. Kunnen we nog een beetje bijhouden? Ja, dat wordt allemaal een switchje, denk ik. Duitsland, Curaçao en Nederland, Japan. Nou, nee. Hier zijn Earth, Wind & Fire.

0: troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Komende zondag verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum staat voor Joy in Muziek, brengt zangplezier, gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen. De meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van een mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag, het optreden start om 19:30 en het duurt al ongeveer 1 uur of 3. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomerense weg in Hezen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

was de groothit en een en al triestigheid bij Clouseau. Ach ja, het liedje Passie met dat mooie Jean Toet Stielemans geluidje erbij op mondharmonica. Goed, we hadden dan ook nog de agendaberichten met Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie. Weer mooi gelukt, jongens. 10:50 van Passie gaan we door naar Alvaro Soler. Hij is al begonnen, trouwens.

Emmylou Harris, heerlijke plaats, c'est la vie, zei die old folks. Dat kennen we van Chuck Berry, hè? Maar Emmylou Harris maakte er een grote hit van. En Together Again is ook heel mooi vertolkt door Emmylou Harris, komt bijna niet meer uit. Dan komt Benny naar een papiertje aan kijken van de concertagenda. En er staat onder andere op 4 september in Anvers, in Antwerpen, in de stad Schouwburg, een optreden dus van niemand minder dan Emmylou Harris. Niemand de jongste, maar toch wel de moeite waard als je fan bent, zeker.

Forever Man. En van de Village van Slow Hand. Van Eric Clapton was dat. Long time ago. Speelde nog weer bij Cream met Ginger Baker in de jaren 60. In my white room, hè, was het dit. Ja, leuk, hè. Ik zie dat de tijd voorbij begint te slinken op deze maandag de 8e juni. Slinken, mijn L. Ja, nee hoor. Ja, ik weet wat je bedoelt, hè. 8 juni op deze maandag 2026. Dit was weer Horizon, het werk met Van Dommelen. Ik ga er nog eentje voor je doen. Enrique Iglesias en samen met Jean-Paul. En het heet Bayando. We sluiten een beetje tropisch af. Bedankt voor het luisteren. Zo dadelijk veel plezier bij de muziek van de Smaak van Zwaak. Peter Zwaak vanaf 12 uur. Morgen vanaf 10 uur weer een nieuw het geluidje van Horizon.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Maheze heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is 1 meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar files te melden, maar op de meeste plekken kun je gelukkig moeiteloos doorrijden. De A12 en de A76, dat zijn 2 uitzonderingen voor de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 10 minuten extra. En in Brabant een korte file op de A58 naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout. Een kleine 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. IVN Heeseleende organiseert volgende week vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heze. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. De kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Volgende week vrijdag, 19 juni, vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhese heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnen blijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van Echt. Met een bijzonder gezellig weekend achter de rug. Ja, het gaat altijd iets te snel, hè. Het zou andersom moeten zijn. 5 dagen weekend en 2 dagen werken. Een bijzonder goede middag en van harte welkom. Hey.

nog te bezien de komende week. Want zo nu en dan zal er toch wel een buitje vallen. Maar goed, laten we het er maar op houden dat het goed is voor de bloemetjes en voor de plantjes. Hadden wij een hit van Johnny Nash aan het begin van dit nieuwe tussenuur. Ook een keer gedaan door Jimmy Cliff, onder andere. Maar ook door deze Rotterdamse zanger Lee Towers. I Can See Clearly Now. Maandag 8 juni, even na 2 uur. Welkom bij dit nieuwe tussenuur hier op Radio Horizon. We gaan er een leuke middag van maken.

voelt zich sexy en free. Deze Jessie G hebben wij kunnen horen. Jorde Domino. Heren Boeren de Grote Heide verbouwt sinds 2019 groente, fruit en andere voedselproducten op landgoed de Baronie van Kranendonk. En de aangesloten huishoudens zijn samen eigenaar van de boerderij en werken aan een duurzaam voedselsysteem met aandacht voor natuur, biodiversiteit en ook een gezonde bodem. Heren Boeren de Grote Heide houdt daarom op zaterdag 20 juni van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan Kranendonk 13 in Zoerendonk. En bezoekers kunnen kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van voedselproductie. De toegang die is gratis. Je krijgt wel een tip van Heren Boeren de Grote Heide om in ieder geval stevige schoenen of laarzen aan te trekken voor de

Peter Gabriel. De gemeente Heesterlee die start vanaf vandaag maandag 8 juni met het snoeien van hagen in verschillende wijken en ook dorpskernen. De werkzaamheden die zijn nodig om het openbaar groen goed te onderhouden tijdens de groeiperiode in de zomer. En de gemeente probeert de werkzaamheden zo te plannen dat de overlast voor inwoners beperkt blijft. De duur van het werk hangt af van de weersomstandigheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden half juni zo'n beetje afgerond. En inwoners die vragen hebben of min of hinder ervaren van de werkzaamheden, die kunnen dit melden via de Natuur Buiten Beter app.

0: ik al zeggen, 2026. Dit is de nieuwe van The Rolling Stones en je hoorde In The Stars.
1: Horizon Regio Nieuws Headlines.
2: Per 1 juli gelden er nieuwe regels voor stroomaansluitingen. Meldingen overlast wilde zwijnen helpen gemeente Heezenlenen bij aanpak. En gemeente Valkenswaard pelt veiligheidsgevoel op Sportpark Den Dries.

what you do, it's the time that you do it. Het zingt lekker mee, deze hit van Bananarama en The Fun Boy 3. Over lekker meezingen gesproken. Kan met deze plaat trouwens ook. Hè. Hey, 3:05 geworden. We hebben zojuist kunnen luisteren naar de headlines van het regio nieuws. Zometeen het volledige regio nieuws hier op Radio Horizon. Mooie plaat van Bluff

0: met Zomernacht is de tweede single van het album April. En April is weer het tweede deel van het tweeluik oktober-april. Ik snap er eigenlijk helemaal niks meer van.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: De gemeente Kranendonk waarschuwt haar inwoners ervoor dat vanaf 1 juli van dit jaar er nieuwe landelijke regels gaan gelden voor het aanvragen van nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Door de snelle groei van het stroomverbruik raakt het stroomnet ook in deze regio steeds voller. Daardoor kunnen wachttijden ontstaan voor nieuwe aansluitingen of het verzwaren van bestaande aansluitingen. Netbeheerder Enexis behandelt aanvragen van inwoners vanaf die datum niet meer op volgorde van binnenkomst. Aanvragen komen dan op een wachtlijst te staan totdat er weer ruimte beschikbaar is op het stroomnet. Maatschappelijk belangrijke aanvragen krijgen daarbij voorrang. Inwoners die nadenken over verduurzaming van hun woning, zoals elektrisch koken, een warmtepomp of een laadpaal, krijgen het advies eerst goed te bekijken of een zwaardere aansluiting echt nodig is. Wie zeker weet dat een verzwaring noodzakelijk is, doet er verstandig aan om dit voor 1 juli een aanvraag in te dienen om langere wachttijden daarvoor te voorkomen.
1: Heezeleende.
2: Afgelopen week vierden twee inwoners van de gemeente Heezeleende een indrukwekkende verjaardag. De heer H.C. Puper uit Heezen, geboren op 30 mei 1926... en mevrouw H.L. de Lepper-Weijers uit Leende, geboren op 3 juni 1926. Zij bereikte de respectabele leeftijd van 100 jaar. Burgemeester Heldens heeft beide eeuwelingen persoonlijk gefeliciteerd. Ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal werd voor elk van hen een boom geplant. En de gemeente Heezeleende roept inwoners op om meldingen van wilde zwijnen door te geven. Met deze informatie wil de gemeente beter in beeld krijgen waar de dieren overlast veroorzaken en welke maatregelen kunnen helpen om problemen te beperken. Wilde zwijnen komen al sinds 2008 voor in het Leenderbos. In de afgelopen jaren is de populatie echter sterk gegroeid en hebben de dieren zich verspreid over Heezeleende en omliggende gemeenten. Ze worden vaker gezien aan de randen van dorpen, in tuinen en soms op de openbare weg. Volgens de wet natuurbescherming zijn wilde zwijnen beschermd. Toch voert de provincie Noord-Brabant een nulstandbeleid. Dit beleid is erop gericht om het aantal wilde zwijnen terug te brengen naar nul. Daarvoor kan de provincie onder voorwaarden ontheffingen verlenen voor beheer en afschot. Wildbeheereenheden mogen daardoor buiten de bebouwde kom op wilde zwijnen jagen, mits zij daarvoor de benodigde toestemming hebben. Inwoners die wilde zwijnen zien of overlast ervaren, wordt daarom gevraagd dit te melden en dat kan via het meldformulier van de gemeente.
1: De regio.
2: De gemeente Valkenswaard roept gebruikers van Sportpark Den Dries op om hun ervaringen met veiligheid te delen via een vragenlijst. Volgens de gemeente is het belangrijk dat iedereen zich hier veilig en prettig voelt. Met de enquête hoopt de gemeente beter inzicht te krijgen hoe sporters, bezoekers, ouders en andere gebruikers de veiligheid op en rond het sportpark ervaren. In de vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar overlast, criminaliteit, situaties waarin mensen zich onveilig voelen, maar ook naar positieve ervaringen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om samen met sportverenigingen, politie, BOA's en andere partners te werken aan een veilig en toekomstbestendig sportpark. Iedereen die gebruik maakt van Den Dries kan deelnemen aan het onderzoek. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag maandag 8 juni. Het nieuws lees je op je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Ondertussen hebben we kunnen luisteren naar het volledige regionieuws en alle berichten. Je weet het, je kunt ze teruglezen op onze website. Komen we toch nog even terug op die plaat van Bluff, Midzomernacht. Het was dus de tweede single van het album April. En april was weer het tweede deel van het tweeluik oktober-april. Ik hoop dat u het een beetje begrepen heeft. En Bluff, ze geven dus elk jaar op de langste dag van het jaar, 21 juni. Ik hoop dat ze dat dit jaar ook weer gaan doen. Een midzomernacht intiem concert, inclusief prachtige ondergaande zon. En een romantiek in de lucht. Dus laten we hopen dat ze dat dit jaar ook weer doen. En hoop is er altijd. Olita Adams zingt daarover. The Window of Hope.

0: Ja, ze is een dominees dochter. Het is dus niet zo vreemd dat haar nummers ook vaak naar geloof refereren. Alleen in deze Window of Hope wordt het er niet echt heel erg dik bovenop gelegd. Hadden wij muziek van Olita Adams.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

15 minuten voor drie geworden. Het kermisseizoen is begonnen. In verband met de jaarlijkse kermis van Borkel en Schaft worden er enkele verkeersmaatregelen genomen tussen 10 en 17 juni. De kermis op het Monseigneur Kuipersplein in Borkel en Schaft is dit jaar dus vanaf zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 juni. En het randprogramma met diverse activiteiten start al op vrijdag 12 juni. Ja, zo gaat dat daar in Borkel en Schaft. En in verband hiermee wordt vanaf woensdag 10 juni 9 uur tot en met woensdag 17 juni 12 uur het Monseigneur Kuipersplein afgesloten. En dat geldt ook voor de Dorpsstraat tussen de Oude School en het Biestven. Maar dat komt wel.

1942 en overleed op 5 juli 2021 in Rome. Ze was van Italiaanse afkomst, deze Raffaella Cara. Ze was niet alleen zangeres, maar ook presentatrice. En ze was enorm populair in Italië, maar ook in Spanje. Door de Afar l'amore comincia tu.

zijn we weer aan het einde gekomen van dit tussenuur van deze maandag, deze 8 juni. Bedank ik je voor het luisteren. Was dit nog muziek van Wild Cherry en Play That Funky Music. Enfin, je kent het allemaal wel. Bedankt voor het luisteren. Vanmiddag om 4 uur zijn we er weer met een nieuwe Echt van Echt. En wat dit programma betreft, graag tot morgen.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits langzaam zeker aan het beginnen. Vooral dagelijkse files zien we daar. De meeste oponthoud op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Als eerste voor Oorschot een kwartier oponthoud. En op dezelfde A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor Nederland een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.
9: Met natuurlijk mijn dank aan Peter Swaak voor het voorafgaande zijn muziek in het lunchprogramma De

0: bij muziek van Racy en Lay Your Love on Me. Het was net geen jaren 80 platen. Daarmee zijn wij deze nieuwe Echt van Echt begonnen. Voor deze maandag, deze 8e juni. Het is al met al best wel een mooie dag vandaag eigenlijk. Lekkere temperatuurtje. Maar de komende dagen wordt het wel een beetje anders. Maar richting het weekende, we kijken natuurlijk wel erg ver vooruit. Dan wordt het misschien toch wel weer een beetje beter. Hoe dan ook, we gaan er een leuke middag van maken. Mooi verhaal over Romeo en Juliet. Dit is een mooi liedje van The Dire Straits.
1: A love-struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.

0: zo nu en dan komen er wel eens wat plaatjes voorbij waarvan je denkt, ja, die heb ik enige tijd al niet meer gehoord. En dat zou zomaar eens kunnen zijn. Muziek van het album Making Movies uit 1980 was dit een hele mooie opname van The Dire Straits. En je hoorde het verhaal over Romeo en Juliet.
1: Radio Horizon. Horizon.

feestnummer over een avond vol gezelligheid, feesten en connecties. Het nummer werd uitgebracht in mei 2026 en is geproduceerd in de typische party-pop-stijl. Het is de Lustrumband Sonar, waar we naar geluisterd hebben. En dat is een feestband en muziekact van de Nijmeegse Studenten Roeivereniging NSRV Focas. Totaal iets anders. Dit is Emmylou Harris en Even the Cowgirls Get the Blues.

ze staat, haar vrouwtje, als het ware. Ze is inmiddels natuurlijk al aardig op leeftijd. Maar ze toert nog steeds. En je kan haar zien op 3 september in Brussel dit jaar. Hadden wij muziek van Emmylou Harris en Even

van de Four Tops en je hoorde Indestructible. Sinds het startschot van de textielrace in Valkenswaard half mei zetten leerlingen van basisschool Agnetendal zich tot 11 juni in om textielafval te verminderen en om kleding en andere stoffen uiteindelijk een tweede leven te geven. De Brabantse organisatie Race Against Waste hoopt leerlingen en hun omgeving via dit evenement bewust te maken van de impact van kleding en textiel op het milieu. En die is enorm, dat kan ik je vertellen. Hele goede zaak daar in Valkenswaard. Dit is muziek van Swing.

Lekker deze Swing Out Sister en Am I the Same Girl. Zometeen doen we natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wil je daar gebruik van maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Redactie Hans van den Broek en het wordt zometeen gepresenteerd door Hans van Groezen. Het kost je verder niks, je moet even de moeite nemen om een mailtje te maken. En doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Dan kunnen wij het opnemen in de dagprogrammering. En het succes is verzekerd, hè? Ja hoor.

0: Lee Brothers en On the Wings of a Nightingale. Horizon
1: Agenda. Op zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het PIM-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popcore Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard houdt zondag haar jaarlijkse open dag. Tussen 1 en 5 uur zijn bezoekers van harte welkom voor een gezellige, leerzame middag voor het hele gezin. Tijdens de open dag is er van alles te beleven. Kinderen kunnen deelnemen aan speurtochten en zich uitleven op een springkussen. Daarnaast wordt er ook nog een barbecue georganiseerd. Het educatiecentrum van de kinderboerderij vertelt bezoekers meer over de dieren en hun verzorging. En er is een imker aanwezig die uitleg geeft over het leven van bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Bezoekers kunnen ook kennis maken met oude ambachten. Zo worden schapen geschoren en er is te zien hoe wol daarna met een spinnenwiel wordt verwerkt. De open dag biedt een combinatie van ontspanning, educatie en activiteit voor het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de dieren en het werk op de kinderboerderij. Zondag van 1 tot 5 uur, kinderboerderij De Kleine Meer aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Peter van Echt.
3: Echt van Echt.

Forgot Reacts wel. En Ingrosso hoorde je met Dreamer. En hiervoor hebben wij nog kunnen luisteren naar de Horizon Agenda en alle berichtjes die voorbij zijn gekomen in de Horizon Agenda. En nog veel meer berichten. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website, uiteraard. Doen we straks in het volgende uurtje uiteraard nog een keertje. Ja, de heatwave, hè. Niemand heeft er iets aan. We willen het toch allemaal wel een keertje meemaken. En dan kunnen we met z'n allen weer klagen. Maar goed, de komende dagen hoeven we ons daar geen zorgen om te maken. Maar kijken we iets verder dan onze neus lang is. En in mijn geval is dat niet al te moeilijk. Richting het nieuwe weekeinde. Ja, ik weet het is nog hartstikke ver. Maar het wordt steeds beetje bij beetje beter. Dit is Heatwave, Phil Collins.

mocht je onderweg zijn naar huis en misschien wel rijdende richting knooppunt Leenderheide. Doe voorzichtig, hè. Drive safe. Het nieuws van bij ons, maar ook het laatste weernieuws, het landelijke nieuws, hoor je zo meteen voorbij komen hier op Radio Horizon. Van 5 uur. En daarna zijn wij bijzonder graag bij u terug met deel 2 van dit programma. Doen we Roger Daltrey nog met Without Your Love.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Ofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A50 Eindhoven richting Os. Voor Veghel Noord 11 kilometer met een kwartier oponthoud. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Voor Knoopend Batendorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopend Leenderheide staat 5 kilometer file. En de vertraging is ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio.

beetje een verdrietige stroma, lijkt het wel. En het klinkt zo formidabel. Op deze formidabele maandag, al met al een hele mooie maandag hebben we in ieder geval. Voor de rest van de week wordt het een beetje minder, maar goed, een kniezo die daarop let. Hey, goedemiddag, welkom bij deel 2 van Echt van Echt. Stay.

een zingende tandarts, dat maakt de weg daar naartoe soms wel een beetje gemakkelijker. Lijkt mij. Dr. Alban en Joris Sing Hallelujah. Herenboeren de Grote Heide, die verbouwden sinds 2019 groente, fruit en andere voedselproducten op landgoed de Baronie van Kranendonk. En de aangesloten huishoudens zijn ook samen eigenaar van de boerderij en werken aan een duurzaam voedselsysteem met aandacht voor natuur, biodiversiteit en ook een gezonde bodem. En daarom organiseren Herenboeren de Grote Heide op zaterdag 20 juni... van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan Kranendonk 13 in Zoerendonk. En bezoekers kunnen dan ook kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van de voedselproductie. De toegang al daar is gratis. Een tipje van de Herenboeren is wel: draag stevige schoenen. Of trek zelfs je laarzen aan, want er zijn ook diverse rondleidingen. Je weet natuurlijk nooit wat het weer zal gaan doen. Ik ga zeker ook een kijkje nemen. Dit is Club Nouveau en Lean on Me.

een heerlijke festivalplaat, deze New Religion. Door de muziek van Bebe Rexha en Fateless. En daarvoor hadden we dus nog Club Nouveau en Lean On Me. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Is dit Lucas en Steve en Letters.

Play and Haven't Met You Yet. De eerste editie van het SOA-festival Sterksel Open Air komt eraan. En wel op 11 juli op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Het wordt een dag vol muziek, lekker heet en ook vooral Brabantse gezelligheid. Kijk even naar de line-up. Ik zie Jan-Willem Roy, Melissa May. Het Van Binsbergen trio hoor je voorbij komen, zie je voorbij komen. Rum for Breakfast en ook Vennootschap onder firma VOF de Kunst. Zaterdag 11 juli zijn zomaar vast een paar namen. Het begint om 3 uur en het duurt tot 1 uur. En de entree die bedraagt €38. Kaarten sterksel openair.nl.

0: Ja, het blijft mooi. The Alan Parsons Project en Old and Wise. Nummer uit 1982. De band bestond toen al niet meer uit de originele bezetting. Maar er zijn hele mooie beelden. Dat Alan Parsons het nummer speelde met een groot orkest en een koor in Columbia in 2013.
1: Radio Horizon.
2: Horizon.

Ja, het eindigt zoals het eigenlijk begon. Deze Cups When I'm Gone van Anna Kendrick. Zometeen hebben wij alweer de allerlaatste Horizon agenda voor deze maandag, deze 8e juni. En nogmaals, wil je er gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Dat allemaal zometeen. Maar nu eerst Toto en Stop Loving You.

0: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. IVN Heezeleende organiseert volgende week vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heezen. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Volgende week vrijdag, 19 juni, vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heezeleende vind je op de website van IVN Heezeleende. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: wanna be with you.
1: Ja, een geldbedrag en een plaatje opnemen. Dat was de winst van The Voice of Holland. De winnaar hadden wij Ruben Hillen met deze 20 seconds. En het plaatje staat genoteerd volgens mij in de hitparade van dit moment. Nou, bedankt voor het luisteren naar deze Echt van Echt van deze maandag, deze 8e juni. Morgen zijn we er uiteraard weer met een nieuwe zometeen knooppunt Leenderheide met Frans van Dam. En wij melden ons straks om 7 uur voor een nieuwe Horizon Verbrand.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits worden alweer korter in Brabant. De meeste oponthoudt nog op de volgende 3 wegen. De A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 12 kilometer file met een kwartier extra reistijd. A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batendorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij de Zwalmertunnel staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Van Dam.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
3: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
2: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Peter van Echt.

hebben het er vanmiddag in het tussenuur over gehad, dat het weekend altijd zo snel voorbij is. Eigenlijk zou het een beetje andersom moeten zijn. Bijvoorbeeld 5 dagen weekend en 2 dagen werken. Maar ik geloof niet dat dat helemaal goed zal gaan. Hoe dan ook, hey, een bijzonder goede avond. Welkom bij deze nieuwe Horizon Verbreed. Hadden wij de Human League met Don't You Want Me. Met dank nog aan Frans van Dam met knooppunt Leendrijden. Is dit de nieuwe Horizon Verbreed?

deze Relax scoorde Frankie Goes to Hollywood een van de grootste hits aller tijden. En dat ondanks de nodige controverse bij de BBC. Wat is dit een lekkere plaat, hè? Relax.

Madonna nog een echte Madonna was, hadden wij Into the Groove. De eerste editie van het SOA Festival Sterksel Open Air komt eraan. En wel op 11 juli op een bijzondere locatie midden in de weilanden van Huize Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten, maar ook Brabantse gezelligheid. Zometeen meer daarover.

Warren met een best opvallende titel van zijn nieuwe plaat. En die heette A Fine Place to Die. Hebben wij het zojuist gehad over het Sterksel Open Air Festival. Dat plaatsvindt op zaterdag 11 juli. Ik schijn gezegd te hebben, misschien was ik wat onduidelijk, 11 juni. Maar het moet 11 juli zijn. Het begint om 3 uur en het duurt tot 1 uur. De kaarten kun je bestellen via sterkselopenair.nl. En die bedragen €38 per persoon. We hebben even net de line-up bekeken, maar die ligt er zeker niet om. Jan-Willem Roy, Melissa May, het Van Binsbergen trio. Rum for Breakfast. De lampengasten komen ook voorbij. En ook vennootschap onder firma, oftewel VOF De Kunst. Alvast heel veel plezier, al daar in Sterksel.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

lastige dag, maar het allergrootste gedeelte zit er al duidelijk op. Begin van een nieuwe werkweek, horizon verbreed op deze maandag zonder Erik. Maar ik neem het programma nog een paar weken voor hem waar en dan zal hij weer terug zijn. En dan gaat hij het weer op zijn eigen manier presenteren en ik doe het op mijn eigen wijze manier.

Black Friday. Het is eigenlijk ontstaan in de Verenigde Staten en valt op de dag na Thanksgiving Day. Dat wordt gevierd op de vierde donderdag in november. Op vrijdag hebben dan ook de meeste werknemers in de Verenigde Staten vrij af. En de Black Friday wordt meestal beschouwd als het begin van het seizoen voor de kerstaankopen. We hebben er ook elk jaar mee te maken, maar Black Friday is Black Friday niet meer. Want het begint meestal al weken van tevoren. Afijn, we hadden Lost Frequencies en Tom O'Reilly.

Ja, er zijn mensen die zich bezighouden met Black Friday. En soms, ja, je moet echt opletten hoor. Soms betaal je op Black Friday een product nog duurder dan het van tevoren was. Dus houd het allemaal goed in de gaten. Hadden wij Tom Robinson en Listen to the Radio.

inmiddels 15 minuten voor 8 geworden. Wat was dat met die microfoon zojuist? Ik hoorde een beetje een vreemde kraak in het geluid van de microfoon. Enfin, het ligt niet aan u, het ligt aan ons. Hadden wij Stella Lefty en Basten. Ja, deze die ga je steeds vaker en

Erik niet te doen vergeten. Slingen we er nog maar eens een uitspraak in die hij wel eens gebruikt in zijn programma De Horizon Verbreed Editie op maandag. Oude meuk is ook leuk. Hadden wij The Love Affair met The Everlasting Love. Is dit

0: was de Jamaican Bam Bam van Huggle en Soto.
1: Uit de regio.
2: De hits die je kent.
0: Ja, er wordt wel eens gesproken over een zomerrit. Nou, die Jamaican Bam Bam zou het voor mij zomaar eens kunnen zijn. Huggle en Salto hoorde je. Een beetje een overloper aan het worden, toch? Deze Guus Meeuwis. Hij gaat naar de Rotterdamse Kuip, heb ik me laten vertellen. Hij verlaat het PSV-stadion. Hey, tot zometeen. Bye.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
3: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
2: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
4: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
2: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.

Paspoort. Die bleef toch 92 jaar en 229 dagen in zee. Het bericht was op 25 april 1914 gepost. En het werd uiteindelijk op 10 december 2006 door een visser gevonden. We moesten er even aan denken aan dit verhaal. Het had alles te maken natuurlijk met de nummer 1 hit voor de Police uit 1979. En je hoorde Message in a Bottle. Hey, een bijzonder goede avond. Welkom bij deel 2, Horizon Verbreed.

van Ariana Grande hoorde je met Hate That I Made You Love Me. En daarmee is het om en bij 15 minuten over 8 geworden. Ja, het nieuws van deze dag, het sportnieuws. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen. De Rotterdammer, 42 jaar, die de club in een heel moeizaam seizoen toch naar de Champions League voetbal leidde, had uiteindelijk nog een contract tot de zomer van 2027. Maar er is door zijn eigen club Feyenoord per direct op straat gezet. Zo gaat het. Nou, laat ik me herstellen. Zo kan het gaan in het voetbalwereldje. Dit is Margriet Eshuis en Going Back to Barbados. Dat lijkt me totaal geen verkeerde eindbestemming.

deze, de troubadour Diddley David. De artiestennaam van David Cornelissen. Zaterdag 20 juni komt hij naar de Schoenendoos in Hezen. Dus van folkmuziek, volksmuziek en luisterliedjes. Kom dan zaterdag 20 juni naar de Schoenendoos. Troubadour Diddley David. En hij speelde in het verleden ook wel eens bij Irka de Vulpoepers. Van Er was nog nooit beter bier dan in de Egelantier. If I

Hadden wij de nieuwe van Martin Garrix en Beba Rexha en In the Name of Love. Het is 9:05 geworden. Hadden wij het zojuist over RK de Vulpoepers. Misschien wel leuk om het aanstaande zaterdag of zondag nog eens ten gehoor te brengen in het programma Fries uit te veren. Maar goed, dat is nog ver weg. Nu eerst Cyndi Lauper en The True Colors.

Zullen we even met de snel even meedoen ook? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lekker toch? Andy Williams. La la la. En Music to Watch Girls Go By op deze maandagavond. Horizon verbreed, Erik is nog steeds op vakantie en wij doen het op onze eigen wijze manier. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons, hè. Info@rtvhorizon.nl

van U2 en Angel of Harlem. De Jantje Beton Buitenspeeldag vindt dit jaar plaats op woensdag aanstaande 10 juni. En in Brabant worden er op die dag ruim 60 activiteiten gehouden. Van het koekhappen tot danslessen. Er zijn overal springkussens en het een en ander wordt georganiseerd door buurtbewoners, kinder- en sportorganisaties. En ook in de campen wordt er op verschillende plaatsen met activiteiten aangehaakt bij de Jantje Beton Buitenspeeldag. En wil je meer weten? Bezoek de website van de Buitenspeeldag. Alert.

0: like me. Geschreven door Janice Ian toen ze zelf 24 jaar oud was. Ze raakte geïnspireerd om het nummer te schrijven nadat zij een artikel in de New York Times las over een jonge vrouw die dacht dat haar leven zou verbeteren na een debutantenbal. Maar teleurgesteld raakte toen dit uiteindelijk niet het geval was. At 17 hoorde je.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Johnson, My Baby Left Me. Heel veel mensen hebben hem in zijn armen gesloten. Onze Harry, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Deze Harry Styles, het is zijn meest recente. Je vindt hem terug in de hitlijst. Dit is Dance No More.

hadden wij de Chaplin Band met Il Vil Hierro. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Horizon Verbreed op deze maandag, deze 8e juni. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week doen we nog een keertje en dan is Erik weer terug. Ik wens je nog een hele fijne avond. En bijzonder graag tot een andere keer.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
3: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je 3 keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
2: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

hele goede avond, luisteraars, en welkom weer hier op RTV Horizon. En oh, wat een begin was dat. Mijn naam is Erwin Klokketjes en we zijn gestart met Lunette Soul, The Prophecy. Nog niet zo lang geleden uitgekomen. En een mooie start. Ja, we hebben een speciale uitzending vanavond. Ja, een bijzondere uitzending ook wel. Want we hebben hem eindelijk binnen. Pink Floyd live from the Los Angeles Sports Arena. En dat is eigenlijk een bootleg, dus de echte fans die hebben deze al lang in huis. Maar ja, bootleg is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Maar nu is hij officieel uitgebracht door Pink Floyd. Met medewerking van Steven Wilson. Dus daar gaan we vanavond een aantal stukken van laten horen. Want het is eigenlijk wel een heel bijzondere opname. Dan hebben we natuurlijk ook groot nieuws wat betreft Rush. Want gisteren was dan de 50-year-show in Amerika gestart. En ja, die is echt supergoed ontvangen. Natuurlijk ook met de nieuwe drumster Annika Nails. En ja, die kreeg echt een daverend applaus. Dus komen we later ook even op terug. We hebben ook nog Plekband voor u klaarstaan. De band uit Den Haag natuurlijk. En Dick van der Heijden komen we ook nog op terug. Maar eerst gaan we toch even terug naar Rush. Want ja, gisteren stonden ze daar dus in Amerika. En straks neem ik even een aantal nummers al met u door die voorbij komen gaan. Maar ik dacht van, nou, ze openen eigenlijk met Xanadu. En wat is leuker dan om ook Xanadu hier te openen in de studio. In RTV Horizon natuurlijk. Hier is Rush. En ja, dat is een oude opname van het mooie album Farewell to Kings. Hier is, ik moet hem gewoon op laten komen. Hij is prachtig. Xanadu.

Ja, prachtig nummer toch van Rush Xanadu. Allemaal afkomstig natuurlijk van het album Farewell to Kings. En dan gaan wij terug naar 1977 met dit album. Waar ook een van de hits op stonden. Bijvoorbeeld Closer to Your Heart. Farewell to Kings. En dat is dus de openingsnummer van de nieuwe tour van Rush. En dat is bijzonder, want dat is echt de eerste keer dat Xanadu wordt gebruikt als een openingsact. Prachtig. Natuurlijk met Anne Canals. En het is natuurlijk ook een eerbetoon aan de een hele tijd geleden overleden drummer Neil Peart. En dat is natuurlijk wat om Neil Peart te vervangen sowieso al als drummer. Maar Annika wordt heel goed ontvangen bij de fans, heb ik al gelezen. En ik las ook bij het nummer Tom Sawyer dat heel de fans haar naam riepen. Dus dat is mooi natuurlijk. Rushes en nog een aantal bijzondere dingen. Ik verwacht niet dat ze mee naar Nederland komt. Maar Amy Mann zingt dus ook mee op de Time Stand Still. Dus dat is ook al heel bijzonder. Rush komt dus ook naar Nederland toe. Ja, luister, als zeg je van, nou, ik wil dat toch wel naartoe. Dat kan natuurlijk. Want er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar, luisteraar. In de Ziggo Dome in Amsterdam natuurlijk. En dat is om precies te zijn te doen. En ik zoek wel even de datum op. Hier heb ik hem. Het is wel op een dinsdag. Dus Rush is op dinsdag 23 februari terug naar de Ziggo Dome. De laatste keer stonden ze er ook, maar dat is alweer 13 jaar geleden. En dat was met Clockwork Angels natuurlijk, ja. En nu dan terug zonder Neil Peart, maar wel een hele eerbetoon aan Neil Peart. We gaan gewoon verder met de band Plek Band. De gitarist kwamen we 2 weken geleden tegen tijdens een optreden van Steve Hackett. En we hebben wat informatie uitgewisseld. En ja, hier een nummer van de Haagse band die ook inmiddels alweer bijna 50 jaar bestaan, bijna luisteraars. Hier is het nummer We Have the Sun, Plek Band.

Ja, lekker toch. De band, plakband was dat. We Have the Sun. En in november spelen ze een 50-jarig debuut dus in Zoetermeer met een speciaal optreden met gastartiest. En ik kom straks even terug op meer informatie over dat optreden dus van plakband. Goed, nou, dan gaan wij nu naar de legendary bootleg. Ja, we gaan een bootleg draaien, de radio. Nou, wie had dat nog ooit gedacht, hè? Dat dat trouwens überhaupt mag, hè? Maar dat mag nu, want het is een officiële release. Ja, dan kun je dat gewoon lekker draaien natuurlijk. En wat gaan we dan draaien? Ja, ik zet hem even scherp. Zo. Pink Floyd dus, live from the Los Angeles Sports Arena. En dat is een historisch optreden. Oftewel, dat was tijdens de Wish You Were Here Tour. En toen speelde Pink Floyd van 23 tot 26 april 1975... vier uitverkochte avonden in Los Angeles Memorial Sports Arena. De tour verbrak toen trouwens ook alle box-office records. Het optreden van 26 april, daar gaat het vanavond om, is bijzonder legendarisch. Mike, dat is een bekende bootlegger, Mike de Mike, Mike Millard, zo heet hij. En die heeft dus dat optreden ja, helemaal opgenomen. Mike nam meer op, bijvoorbeeld ook Led Zeppelin. De grote bands van toen werden allemaal door hem opgenomen. En dat was natuurlijk tegen een zere been van alle platenmaatschappijen. Mike deed dat heel uniek, want zoals ik heb gelezen, nam hij dus zijn apparatuur. En hij had voor toen echt super apparatuur. Een Nakamichi, kun je nagaan, een Nakamichi stereo recorder met AKG akoestische microfoons. En hij gebruikte dan zijn rolstoel om zijn apparatuur te verbergen en deed alsof hij gehandicapt was. En zo nam hij dus toch op een goede manier op. Er was natuurlijk al uit op bootleg en voor de fans, de meesten hadden het al wel in huis. Maar Pink Floyd heeft, of de management heeft besloten om het toch eens eventjes de tapes, de originele tapes, door te geven aan Steven Wilson. En die heeft ze hier en daar wat opgepept, voor zover mogelijk natuurlijk. En nu dan officieel verkrijgbaar. Eigenlijk een RSD-uitgave, dus een Record Store Day van dit jaar op een box met vier LP's. En na de Record Store Day-uitgave sinds een paar weken ook uit op dubbel CD-luisteraars. Ja, en dat is natuurlijk wel interessant om mee te nemen en te draaien. Mike zelf staat trouwens nooit achter de verkoop van de bootlegs. Want hij was zelf ook openlijk tegen illegale verkoop van zijn eigen opnames. Wel kon je kopieën maken van zijn tapes. En ja, zo werden ze dan toch eigenlijk verspreid. Mike helaas leeft ook niet meer. Hij zou aan ernstige depressies hebben geleden. En hij pleegde zelfmoord in 1994. Nou, triest verhaal dan eigenlijk ook. Goed, we gaan luisteren naar... we gaan één nummer nu draaien. En in het volgende uur ook nog een nummer. Eerste nummer gaan we eens even een bekender stuk draaien, wie iedereen denk ik wel kent. Dat is Shine On You Crazy Diamond. En dan gaan we luisteren naar part 1 to part 5. 5, ja, 1 to 5. En opgenomen dus door Mike. En helemaal geremasterd door Steven Wilson. Hier is Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond.

Ja, ik vond het prachtig trouwens. Het geeft een goed beeld, goede sfeer ook. We hebben het over 1975, luisteraars. Hè? Dat is heel wat jaren geleden opgenomen. Nakamichi met AKG-microfoons verstopt in een rolstoel. Natuurlijk bewerkt door Steven Wilson. En ik denk echt wel dat het kan, zeker. Een mooie opname na de klok van 10 uur, wou ik zeggen. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, hè. Doen we er nog één. En dan gaan we luisteren naar een stukje van Dark Side of the Moon van Pink Floyd van de Los Angeles Sport Arena, april 26, dus 1975. Officieel nu uit sinds een paar weken op cd-luisteraars. Dus wil je dit unieke concert ook eens terugluisteren lekker thuis? Ja, zou zeggen, bestel hem. Of nog de RSD-uitgave, die is links en rechts nog te vinden. Dan krijg je hem op een 4-dubbel LP. Ook nog een mooie kleurtje volgens mij in een mooie box. Boekwerk is trouwens hetzelfde wat erbij zit, alleen wat groter. Ja. Goed, na de klok van 10 meer van dit nieuwe album. We gaan naar Dick van der Heijden. En Dick zat vroeger ook in een symfonische band. Maar Dick heeft het locked-in-syndroom. En dat betekent dat hij 24 uur per dag verzorging nodig heeft, luisteraars. En hij kan alleen maar communiceren met zijn ogen letters aan te wijzen. En ja, zoals ik al zei, voordat dit hem overkwam, was hij dus ook muzikant. Maar tegenwoordig met de AI heeft Dick toch, kan hij toch muziek maken. En dat is dan weer het mooie daaraan. En heeft hij zelf van alles in elkaar gezet met AI. En het album, het resultaat hiervan en de albumtitel is Lock It In. En een album dat progressieve rock mengt met andere stijlen als folk en klassieke muziek. En vorige week hadden we er al eentje van gedraaid. En nu gaan we er nog een draaien. Dit is getiteld Blink Once. Voor Yes, hier is Dick van der Heijden.

0: Ja, dat was hij dan, Dick van der Heijden, Blink One for Yes. En het afkomstig natuurlijk van het album Lock It Up. Dat is dan wel weer mooi dat dat zo kan. Hè? Dat hij toch ja, muziek kan uitbrengen op deze manier. Ja, dat vind ik mooi, ja. Dick dus van der Heijden, ook kijk maar volgens mij via OBB Records. Anders kijk even op Facebook, Dick van der Heijden. En zo kun je wel contact leggen om, ja, om de andere nummers ook te luisteren. Zal er volgende week ook weer een nummer van voorbij laten komen. We gaan langzaam naar de klok toe van 10 uur. En dat doen we met de nieuwe Yes. Die is inmiddels uit, officieel. En dit is het tweede nummer, Turnaround Situation, wat vorige week is uitgekomen. Ook weer in vele formaten verkrijgbaar. Dus voor de fans ja, is er weer van alles te vinden natuurlijk. Na 10 uur hoor je ook nog Tarja at Sea. Want ook de nieuwe box van Tarja komt
1: 12 juni?
0: Ja, 12 juni officieel uit. Dus leuke muziek weer. Genoeg om naartoe te leven. Hier is Yes. En dan zijn we zometeen weer bij u terug hier op RTV Horizon met La Villa Strangiato. Turnaround Situation, the new ES.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
3: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
2: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
4: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
2: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig. Met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, lekker begin is dat toch, luisteraars. Wat een klassiek mooi stuk is dat toch, hè? Taya Torunen en welkom in het tweede uur van La Villa Strangiato natuurlijk. Alleen maar te beluisteren op RTV Horizon natuurlijk. Streekomroep 1 Kempen. Ja, en At Sea, zo heet dat nummer van het album. Nog 3 dagen, luisteraars. Daar komt het nieuwe album uit van Taya Torunen, getiteld Frizzen Noir. En volgens mij gaat ze ook Nederland aandoen met deze tour. Nou, als het zover is, dan hoor je het natuurlijk hier ook op de radio. Kijk even op de website even van Taya Torunen, want er zijn een mooie uitgaves uit van dit nieuwe album. Bijvoorbeeld een Limited Collectors Edition box set. En daar zit een heel mooi boek bij, plus de cd en de lp en nog een aantal mooie kaarten en een grote poster. En persoonlijk ook nog gesigneerd door Taya zelf. Dan is er ook een limited edition purple 2 lp gatefold uit op 180 gram. En natuurlijk zwart, ook op 80 gram. Allemaal gesigneerde editions. En dan ook nog een cd digipak, ook nog gesigneerd. Allemaal voor nette prijzen, dus niet extra duur, omdat het dan gesigneerd is. Maar wees er wel snel bij natuurlijk, want hier geldt ook, op is op natuurlijk. Dus nog 3 dagen, dan kunnen we de nieuwe Taya verwachten. We hadden het er in de eerste uur al over, speciaal dit in de uitzending, in de picture. Pink Floyd live van de Los Angeles Sports Arena, april 26, 1975. Opgenomen door Mike, de Mike. Ja, en unieke opname gemaakt vanuit een rolstoel op een Nakamichi met AKG-microfoons. Maar nu officieel uitgebracht door Pink Floyd zelf. Met medewerking natuurlijk van niemand minder als Steven Milsen. Die heeft het remaster gedeel gedaan. En ik wou een stuk laten horen van van de uitvoering van Dark Side of the Moon. Ik dacht ook nog om Echo's te draaien, maar die duurt heel lang. Misschien bewaren we die voor volgende week. Dus de live uitvoering van Echo's van dit concert. We gaan nu naar Us and Them. Live van de Los Angeles Sports Arena, 1975. Hier is Pink Floyd.

lekker toch, luisteraars. Ik moet zeggen, dit is toch mooi om dat dan toch zo weer te kunnen herleven. En dan op cd of lp kan natuurlijk ook Pink Floyd dus uit 1975, zo'n oude opname. Hij was natuurlijk al verkrijgbaar, zoals ik al vertelde, eerder al op een bootleg-serie. Maar ja, dan moet je ook wel weer zoeken natuurlijk om die te kunnen vinden. Maar nou gewoon officieel uit via Pink Floyd en goed onder handen genomen door... door Steven Wilson. En zoals je hoort, dit ook weer. Kijk eens hoe goed dat het klinkt. En dan na te gaan dat dit is gedaan met opnameapparatuur uit 1975. Hè? Ja, dat is echt lang geleden. Goed, volgende week we gaan het misschien toch doen. Gaan we echo's draaien hier in La Villa Strangiato. Als NPO het kan, kunnen wij het ook natuurlijk, toch? Ja. We gaan gauw verder naar onze Amerikaanse vriend David Freshman of the band Wilbur Knox. En onlangs bracht hij een heel mooi instrumentaal stuk muziek uit met lekkere solo's erin onder de naam The Shadow Clock. En ik had David beloofd, we gaan hem gewoon nog een keer draaien hier in de studio. Vandaag geen gesproken boodschap, want ik kan even niet bij die opnames. Dus we moeten het even zonder een boodschap doen van David. Maar ik beloof u, David zal vast binnenkort weer iets inspreken en iets nieuws uitbrengen. En dan draaien wij het hier natuurlijk. Maar vanavond dus staat hij voor u klaar. Hier is de Shadow Clock.

Amerikaanse vriend dus, David Freshman. Maar onder de naam Wilbur Knox kun je hem vinden op Facebook. En met het hele mooie nummer The Shadow Clock. Een stukje instrumentale, ja, jazz, proggy rock natuurlijk. Dankjewel David, altijd wel leuk om eventjes te draaien. We gaan gauw verder met The Clock Ticks Down. En dat is een nummer afkomstig van het album van Arjen Anthony Lucassen, Songs No One Will Hear. En het album is eigenlijk als een soort radioprogramma uitspraak. Want het begint ook met een DJ die opent de plaat. En dan krijg je nummers van Arjan te horen. Met tussendoor die DJ weer. Plus op het einde een final song. Een stuk van bijna 20 minuten. Hebben al een keer gedraaid hier in La Villa Strangiato. Reden dat ik dit ook draai, omdat ja, deze week komt ook vallen links en rechts de nieuwe boxen of cd's of lp's van de laatste 30 Years of Classic van Arjan in Tilburg. 3 dagen lang was hij live te zien, dus of 3-4 dagen lang geloof ik zelfs. Een meerdere concert op een dag in Tilburg 013. En 013 was eigenlijk eventjes voor 4 dagen lang Arjan Town. En van die dagen is dus de live opname uit. Officiële box verkrijgbaar. Een mooie e-book, cd, lp. En ik zie op de site dat er nog wat exemplaren verkrijgbaar zijn. Dus zit er iets voor je bij? Kijk eventjes op de site van mastek.com. En daar is meer te vinden van Arjan, 30 Years of Classic, Two Time. 30 Years Through Time, inderdaad. Maar nu gaan we naar het album Songs No One Will Hear. Hier wel, vanavond in La Villa Strangiato op RTV Horizon natuurlijk. Gaan wij luisteren naar het nummer. En wat heb ik voor u klaarstaan? Ja, The Clock Ticks Down. Ja, The Clock Ticks Down. Hier is Arjan Anthony Lucassen.

0: Hey, so I braved the urban jungle today, people, and I couldn't help but notice there's a few, what can we call them? Asteroid deniers? Now, I'm all for questioning authority, but come on! I mean, I can literally see this thing lighting up the night. If I look out my window here... I can definitely see this thing right up there in the sky. I mean, it's small, but it's glowing, and it's on fire! I think I can even smell it.
1: Ja, dat was de collega DJ natuurlijk, die dus eigenlijk alle nummers zo aan elkaar praat. En ook opent de CD en volgens mij ook de CD afsluit. Arjan Anton Lucas, Songs No One Will Hear. En zoals ik al zei, 30 Years to Time is nu eigenlijk uit. Dus je kunt nog in het zeggen, nou, ik heb het niet gemist. Of je bent er wel bij geweest, kun je nog lekker een keer terugkijken. Arjan dus. Maar nu hoorde u... Arjan Anton Lucas. En als ik de Arjan Live CD binnenkrijg, dan gaat hij hier ook natuurlijk in dit programma het een en ander van horen. Want bijvoorbeeld Haddon Findlay deed ook mee die aantal dagen daar in 013. Goed, we gaan nog even onze Belgische vrienden BTL. En onlangs stonden ze nog op de markt buiten Antwerpen, ergens een klein plaatsje in Capelle. Daar was het, ja, Capelle. En in één keer kwam daar ook een zekere Helmut opdraven. En die zong nog een nummer mee met zijn broer Johan, die tegenwoordig de zanger is natuurlijk van BTL. En ze hebben onlangs ook een mooie cd uitgebracht, getiteld The Game. En als je goed luistert, hoor je ook Helmut weer terug op The Game. En we gaan luisteren naar het nummer Midnight Madness. Een beetje oude, moderne rainbow sound. Lekkere uptempo, maar wel mooi. Hier is BTL met Midnight Madness.

0: Ja, dat was even lekker natuurlijk. De Midnight Madness was dat van BTL. En dat is afkomstig van hun laatste album. The Game natuurlijk. Ja, we gaan er weer bijna naar de klok toe van 11 uur. We slaan even de concertagenda over. Want ik zeg al, ik kan niet heel goed nou overal in met internet. Dus het was een beetje improviseren vandaag. Maar goed, we hebben toch in ieder geval lekkere muziek gedraaid. En we gaan gewoon verder. Want ik heb nog een leuk concerttipje voor u. Het is iets anders, maar toch neem ik het eventjes mee. Handel Lottie Goes Classic, daar ben ik ook een beetje fan van. En hij is donderdag 5 november is hij te zien in MGE. Dat is natuurlijk Muziekgebouw Eindhoven. En dat is in de Hertog Janzaal. Dus de grote zaal, aanvang om 8:15. En hij zal daar met een compleet klassiek orkest nummers dus van zijn classic periode vertolken. Maar ik denk ook nog wel een leuke Elvis medley zit er ook nog aan, zit erin. Dus ik zou zeggen, ga zeker kijken. Eindhoven lekker dichtbij, ook van hieruit natuurlijk. Helmand Lottie Goes Classic, donderdag 5 november. Voor oude Frits Philips, maar tegenwoordig heet het dus MGE, Muziekgebouw Eindhoven. Donderdag 5 november, dus aanvang 8:15. En ik keek net eventjes en er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Dus ik zou zeggen, wees erbij. We gaan dan maar een nummer doen. En dit is van zijn laatste album, 30 Years of Classic, When Love is Far Away.
1: Helmut Lottie hier. En je luistert naar RTV Horizon met Helmut Lottie Goes Classic, 30 jaar jubileum met je favoriete DJ Erwin Klokgieters.

lekker nummer toch? Beetje symfonisch. Kan best wel hier in dit uurtje van La Villa Strangiato natuurlijk. Zo tegen het einde aan. When Love is Far Away van Helmut Lottintuch van zijn laatste studioalbum 30 Years Classic. En zoals ik al zei, donderdag 5 november dus live te zien in MGE Eindhoven. Ofwel de oude Frits Philips natuurlijk. Ja, klopt toch? Ja, Muziekgebouw Eindhoven heet dat tegenwoordig. En ja, daar kun je hem zien. Dus met klassiek orkest. Zeker een man of 40 op het podium daar. Ik zou zeggen, ga een kijkje nemen in Eindhoven. Misschien zien we elkaar nog. Goed, luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. We gaan heel langzaam de avond afsluiten. En dat doen we met Realicia van het project van Brian de Graven. En dit nummer is getiteld Never Feel This Way Again. Prachtig album en ook ja, mooie stukken. En ja, krijgt ook hele goede recensies, luisteraars. Nou, ik bedank iedereen weer voor het luisteren. Volgende week zijn we weer terug en hebben we weer de concertagenda. Weer nieuwtjes, we draaien de complete echo's van Live at the Sports Arena. En dan ja, wens ik u van straks een goede nachtrust toe. Maar voordat we weg zijn, geniet nog wel eventjes van wat info hier, Prog op de radio. Never Feel This Way Again van Realicia. En na die, ja, blijf ook even luisteren. Na 11 uur komen ook nog hele mooie nummers voorbij. Ja, ja, hij staat klaar. Hier is hij dan. Never Feel This Way Again. Tot ziens en tot volgende week.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.